0: In het midden van de 18e eeuw overspoelden golven van geweld onze Brabantse kempen en het Limburgse platteland. Horden van gewetenloos boevenpak trokken plunderend en brandstichtend door onze vrede gedreven. Zij noemden zich de bokkenrijders, naar schimmige luchtgeesten, die volgens een middeleeuwse mythe op bokken gezeten door de donkere nachtelijke hemel zwermden en zelfs afgesloten huizen konden binnendringen.
1: De bokkenrijders, Annekebroer, dat is het. Ze moeten ze uitvoeren met wortel en tak, dat moeten ze.
2: Ja, dat zeker, Marie, dat zeker. Ik heb gehoord dat ze verleden nacht de steen van Arjan de Stoer hebben platgebrand en alles van waarde hebben meegenomen.
3: Oh ja? Het is toch niet waar, Warren?
1: Annekebroer, dat is.
3: Ze zeggen dat hun ogen licht geven in den donkere en dat ze zo rap zijn dat het noodlot u treft als een donder.
1: Gezwets, dat zeg ik u. Achterbakske peupel dat met lage streken en omkoperij het gewone volk knikt. Laat ze de landheer maar eens beroven, dan komen ze van een koude kermis thuis.
0: De mythe verhaalt dat dit duivelse leger van bokkenrijders zijn einde vond in een gruwelijke slag. Hoog in de hemelen boven de postelse abdij. 60 lange jaren oefenden de benden een waar schrikbewind uit over de plattelandsbevolking. Hun satanische gildeteken, een bokkenpoot, vervulde een ieder met huiver en angst.
2: Vervloekt zijn die bokkenrijders, de parasieten van deze streek en de Hugo in het bijzonder.
1: Het is een goddeloze doerak, die Hugo. Met zijn lange zwarte manen is het een duvel gelijk. Wanneer hij in de buurt is, bent uw leven niet zeker.
3: Om nog te zwijgen over haven en goed.
1: Zelfs de grendels voor de valdeur houden hem niet tegen.
3: Ach, heren, wie zal ons kunnen verlossen van zulke kwelgeesten?
2: Een godslastelijke bandiet, dat zeker. Maar bedenk wel, hoogmoed komt voor den val.
4: Dat kan wel zijn, Jonnepeer. Maar voorlopig trekt hij zich daar niets van aan.
1: Als jongeling deugde niet Ali. Altijd tegen het regeur in. Je zag het toen al aankomen dat je in een deugd niet zou worden.
0: Hoort hier het verhaal van Hugo. Hugo van de Loonse Duinen. Die zich bij dit gemene pak van rovers aansloot. Een man zonder enig mededogen. Bezeten van een tomeloze hebzucht en gier naar geld. Hugo, de bokkenrijder.

dit huis, dit vervloekte huis. Het is een hel gelijk. Die één vervloekte avond in de Belgische Kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht, maar van dorpen was geen spoor. Maar ineens in de verte een groot gebouw, de abdij van Postel, wisten wij. We brachten de paarden in galop en toen de zon was weggezakt, kwamen we aan bij de kapel. Er was licht achter de ramen en het was er doodstil. Geen monnikenzang of vroom geprevel. Achter de kapeldeur gouden kelken en zilveren kandelaars voor het oprapen. Met deze gedachte ramden we de deur. Geen mens. Op het altaar glinsterde de buit. De kaarsen waren ontstoken. Vreemd. Mijn mannen kraakten het offerblok en ikzelf leegde het altaar. En toen, plotseling, op mijn schouder een slanke hand. Ik keek om en achter mij stond een jonge vrouw, haar ogen vol vuur. Allen zagen haar en het gerinkel verstomde. Ze leek te zweven in haar lange witte kleed. Even voelde ik iets van angst. En ze sprak tot mij. Gij, Hugo van den Loonse Duinen, gij ontheiligt hier dit huis. Zo kom tot inkeer en roep niet de toren des Heren over u af. Maar ik overwon mijn angst, hoonde haar weg met schampere lach en stootte haar ruw terug. Ik riep de mannen op te gaan en zag dat zij zich oploste in het niets. Een dag later bereikte ik mijn huis. Ik schrok. Boven op de gevel stond zij, de dame uit de kapel. Haar armen wuifden als wiegden ze op de wind. Ik hoorde haar stem als zweefde die in mijn hoofd. Nergens in uw eigen huis, nog waar ook ter wereld, zult gij rust of vrede vinden. Nu gij Gods huis geschonden hebt. Eerst dan, wanneer een edel mens met het reine geweten van een pasgeboren kind uw woonstede zal betreden, dan zult gij vrede vinden in uw huis en in uw hart. Die bam, mijn

Zo kwam alles toch nog goed in het Sprookjesbos. Houthakker Willem was zo onder de indruk van alles wat hij in dit Sprookjesbos had meegemaakt, dat hij een beetje begon te twijfelen.

De spin. Morrel zit voor het huis onder de boom. Daar komt Toos met haar toverstaf. Morrel, vandaag ga ik iets heel bijzonders toveren. En jij moet raden wat het is. Ha, leuk, zegt Morrel. Is het een slagroomtaart? Nee, maar het is wel iets waar ik heel veel van houd. Ha, ben ik het? Hihi, nee, gekkie. Maar het is wel iets dat leeft. En het heeft 8-harige poten. 8-harige poten, bibbert Morrel. Dat klinkt als een gevaarlijk monster. Ik zal het maar zeggen, Morrel. Het is een spin. Ik ben dol op enge spinnen. En daarom wil ik er eentje toveren. Oh, gelukkig. Voor spinnen ben ik niet zo heel bang, zegt Morrel. Toos zwaait met haar toverstaf en zegt... Hocus pocus kokosnoot, simsala spinnenpoot, bami salami speen, ik wou dat er een spin verscheen. Allebei kijken ze gespannen naar de grond. Maar er gebeurt niks. Misschien is het een heel kleintje, vraagt Morrel. En hij buigt zich voorover om de grond af te speuren. Ik wilde juist een grote dikke spin toveren, roept Toos.

0: Ze gooit haar toverstaf in het gras. Ik kan ook helemaal niet goed toveren. Ze slaat haar armen over elkaar. Ach, Toos, troost Morrel, trek het je niet aan. Hij legt zijn arm om haar schouder. Weet je wat? Ik zal jou eens opvrolijken met een mooi muziekje. Toos kijkt verbaasd. Wacht maar, roept Morrel. En hij rent het huis in. Een muziekje? Denkt Toos. Daar krijg ik geen spin mee getoverd. Maar weet je, ik heb een idee. In het toverboek van mama Hocus Pocus staat vast hoe het moet. Toos holt ook het huis in en gaat de trap op naar de torenkamer. Even later komt Morrel weer naar buiten. Hij draagt een trommel voor zijn buik. Kijk Toos, wat een mooie trommel. Hé, ze is weg. Nou ja, eerst maar een stok zoeken om mee te drummen. Hij raakt een takje op en slaat ermee op zijn trommel. Krak, zegt het takje. Veel te dun, denkt Morrel. Dan ziet hij de toverstaf van Toos onder de boom liggen. Hij pakt de staf en mept ermee op de trommel. Maar er klinkt geen gewoon geroffel. Wonderbaarlijke klanken schallen door de lucht. Ze blijven eindeloos galmen en laten alles trillen. De bomen, het huis, Morrel zelf, alles staat te schudden. Op dat moment struikelt Toos het huis uit. Het lukt maar net om het grote toverboek vast te houden. Morrel, wat gebeurt er? Dan ziet ze hoe hij met haar toverstaf op de trommel slaat. Ben je gek geworden? Ze grist de staf uit zijn hand. Meteen stopt het getril en alles is weer normaal. Je kunt toch niet met een toverstaf trommelen, roept Toos. Ja, maar Toos, het klonk zo bijzonder. Dankzij jouw staf leek mijn trommel wel een tovertrommel. Magisch gewoon. Ja, dank je de koekoek, zegt Toos. Het kan gevaarlijk zijn, hoor. Ze slaat het grote boek open en begint te bladeren. Koekoek? Waar zie jij een koekoek, mompelt Morrel. Hij loopt het bos in op zoek naar een goede trommelstok. Palen, denkt Toos, nadat ze een heleboel bladzijden heeft omgeslagen. Ik kan niks vinden over het toveren van spinnen. Maar weet je, misschien moet ik vandaag maar muziek gaan maken met Morrel. Het is lang geleden dat ik op mijn bezemgitaar heb gespeeld. Ze loopt het huis weer in en komt terug met een heksenbezem waar snaren op liggen. Daar komt Morrel terug. Hij heeft een dikke tak in zijn hand. Oh nee, Toos. Je gaat toch niet weer op dat malle ding spelen, hè? En waarom niet? Vraagt Toos een beetje beledigd. Nou, de vorige keer dat je daarop speelde, heb je mij in een kikker veranderd, weet je nog? Je weet nooit wat er kan gebeuren met die rare bezemgitaar. Hihi, en dat zegt iemand die met een toverstaf op zijn trommel slaat. Ha, trouwens, ik heb geoefend. Ja, ja, geoefend, lacht Morrel. Als jij ook maar iets fatsoenlijk kan spelen op dat ding, dan ben ik een lantaarnpaal. Zeurpietje, zegt Toos. En rang! Ze slaat een stevig akkoord aan. Wauw, dat klinkt niet slecht, hè, Morrel? Rang, rang! De gitaarklanken galmen door het bos. Ah, wat dacht je daarvan? Trots keek Toos naar Morrel. Maar die staat stokstijf onder de boom. Bewegingsloos staart hij in de verte. Morrel! Toos wappert met haar hand voor zijn ogen. Hij geeft geen krimp. Morrel, word eens wakker! Ze port hem in zijn buik. Geeft een schopje tegen zijn billen. Maar Morrel lijkt wel versteend. O jee, Morrel! Ik heb hem echt in een lantaarnpaal veranderd. Die rare bezemgitaar ook. Treurig gaat ze in het gras zitten. Ik kan beter niet meer spelen op dat ding. En het enige dat ik wilde was een spin. Gewoon een mooie, dikke spin. Zo van Hocus Pocus Kokosnoot. Sim, sala, spin en poot. Bami, salami, speen. Ik wou dat er een spin verscheen. Op slag valt er een zwarte schaduw uit de boom. Het is een enorme harige spin aan een draad. Voor de ogen van Morrel bungelt hij heen en weer. Morrel schrikt zich een hoedje. Help, brult hij. Help, wat een engert. Hoera, juicht Toos. Je bent weer wakker, Morrel. En de toverspreuk is toch nog gelukt. De spin kijkt verbaasd om zich heen. En hijst zich weer op, de boom in. Brrr, wat een griezelig beest, bibbert de geschrokken Morrel. Ja, Morrel, je was echt in een lantaarnpaal veranderd, zegt Toos. Echt, Toos? En gaf ik licht? Nee, gekkie, lacht Toos. Zullen we nu muziek gaan maken? Ja, maar niet meer met die bezem van jou, roept Morrel verschrikt. En hij rent er vandoor. Natuurlijk wel, lacht Toos. En plagend rent ze met haar bezemgitaar achter hem aan.
1: Die Laut FM Nachrichten.
2: Im Studio Gisa Weber. Sollte FIFA-Boss Infantino seinen Investorendeal durchziehen, wird die nächste Fußball-WM ohne europäische Nationalmannschaften stattfinden. Das hat die UEFA beschlossen. Mehr von Tom Husse.
3: Die UEFA hatte das schon vor einigen Tagen angedroht. Jetzt gab es ein Krisentreffen und da haben sich die Mitgliedsverbände einstimmig auf einen möglichen Boykott der WM geeinigt. Ihre Botschaft ist klar, solange die Pläne von Infantino auf dem Tisch liegen, werde kein europäisches Land an dem Turnier teilnehmen. Die Weltmeisterschaft gehört dem Fußball, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Infantino will Teile der WM an private Investoren verkaufen und so noch mehr Geld machen.
2: Die Deutsche Bahn schreibt wieder schwarze Zahlen, zum ersten Mal seit 7 Jahren. Fürs erste Halbjahr verbucht der Konzern einen Gewinn von fast 150 Millionen Euro. Von den geplanten 28.000 Baustellen dieses Jahr ist die Hälfte bereits abgeschlossen. Außerdem haben offenbar viele Menschen wegen der hohen Spritpreise öfter mal den Zug genommen, statt ins Auto zu steigen, sagt Bahnsprecher Achim Staus.
4: Über 960 Millionen Reisende fuhren im ersten Halbjahr mit den Zügen der Deutschen Bahn. Rund 17 Millionen mehr als im Vorjahr. Gute Zahlen allein reichen aber nicht. Wir müssen die Bahn im Alltag verlässlicher machen und dazu geben uns gute Zahlen mehr Kraft.
2: In Deutschland sind dieses Jahr schon fast 10.000 Hitzetote gezählt worden. Laut RKI ist das die höchste Zahl seit 10 Jahren. Hitze steht nicht als Todesursache auf dem Totenschein. Die Zahl wird durch statistische Vergleiche ermittelt. Die großen deutschen Autobauer stecken weiter in der Krise. Nachdem gestern bekannt wurde, dass BMW weltweit tausende Stellen streichen will, meldet das Unternehmen heute einen massiven Gewinneinbruch im 2. Quartal. Ähnliche Nachrichten kommen auch von VW, Porsche und Mercedes. Bei der italienischen Lufthansa-Tochter ITA Airways dürfen ab nächster Woche auch größere Hunde mit in die Flugzeugkabine, bis zu 30 Kilo. Statt in einer Box im Frachtraum reisen sie direkt neben ihren Besitzern. Erstmal gilt das nur für ausgewählte Flüge in Italien, das Angebot soll aber ausgeweitet werden.
1: Laut FM Wetter.
5: Mit KI-Support. Wolkig und ab und zu nass ist es in den nächsten Stunden, dazu sind auch Gewitter drin. Vor allem Richtung Osten, sonst bleibt's zwischendurch auch mal trocken. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 20 bis 13 Grad. Morgen wird's wechselhaft, mehr Wolken und in einem Streifen vom Südwesten Richtung Osten breiten sich Schauer und Gewitter aus, teils kräftig, dazu maximal bis 39 Grad.